schrijven hun namen en schauen ze na. En vragen ze, blijf schön da, wenn ik gewinne. Ze lachen en zeggen, dat is goed, overleid, dan kan je sicher sein. Erzählen ik niet meer. 7-7.